0: Radio Reroll.
1: Als Simogut in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fween de credive August ne schelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte glo gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fween de credive August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.